0: Toen de leerlingen Jezus over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: een geest, een geest. Maar Jezus zei: rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.
1: Aga Jezus järve peal kõndimas nähes, ütlesid jüngrid kohtkunult: see on tont. Ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedemaid: olge julged, see olen minna, ärge kartke.
2: Aintziran, ibiltzen ikusi zutenean, ikasleak izutu egin ziren. Mamuaren bat zelakoan, eta beldurraren beldurrez, oiuka hasi ziren. Baina Jesusek berehala hitz egin ziren, eta esan: lasai, neu naiz, ez beldurtu.
3: Jak pobačili živučni, što ide Jezus po morju. To nastrašili sja, ta i kazali: mara. I vid strachu voni zakričali. A Jezus do njih zaraz ozvav sja i skazav: zaspokojtes, se ja, ne ljakajtes.